En we begonnen deze aflevering van In de Schijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn streekkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.

U hoorde Dichterliebe opus 48 van Robert Schumann, opgedichten van Heinrich Heine, uitgevoerd door de bariton Jorma Hininen met pianist Ralph Gortoni. Dan hebben we nog een aantal minuten te gaan tot het volgende programma en in die tijd kunt u, voor zover de tijd het dus toelaat, luisteren naar Ungewiss Licht, opus 141, nummer 2 is dit van Schumann. De teksten zijn van Josef Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig dat onder leiden staat van Horst Neumann. Samenstelling van dit programma Egbert Randewijk en wij danken Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bonger. Dit is alweer deel 3 van mijn programma In Zee met Jean Kras. En dat gaat over de opmerkelijke Fransman die koos voor de marine, maar elk vrij moment obsessief besteedde aan componeren. In de tweede uitzending waren we gekomen tot rond 1920. Daarin vertelde ik dat Kras in 1922 korte tijd in de schijnwerpers stond. Hij kreeg een belangrijke prijs voor zijn opera Polyphème, waarmee hij erg veel succes had. Maar de muziek die we daarin horen, die had hij al zo'n 10 jaar daarvoor geschreven. Hij zat toen nog volop in het post-Wagneriaanse idioom van Frank en gekruid met een beetje Debussy. En hij bediende zich ook wel van het idioom van zijn vriend Henri Duparc, de enige leraar die hij ooit heeft gehad. Maar Kras' muzikale ontwikkeling stond niet bepaald stil. Steeds vaker horen we in zijn werk exotische volksmuziek terugkomen, omdat hij op zijn verre reizen naar Franse koloniën al dat soort muziek had gehoord natuurlijk. En ook hoor je soms flarde Bretonse muziek, waarschijnlijk een uiting van heimwee waar hij vaak last van had. Kamermuziek speelde vanaf zijn vroege jeugd een grote rol in zijn leven. Ik zei het al een keer, hij scheepte nooit in zonder de zakpartituren van de late strijkkwartetten van Beethoven. In 1922 componeerde hij een omvangrijk quintet voor piano en strijkers. Hij schreef het aan boord van een torpedobootjager, Amiral Senes, die Duitsland als herstelbetaling had moeten afstaan aan Frankrijk. Op onze site staat er een foto van dit mooie schip. Ik wil van dit bijzonder originele quintet 3 delen laten horen. Kras heeft zelf een soort uitleg gegeven bij de muziek. We beginnen met het langzame deel. Calm et paisible staat erboven, kalm en vredig. De extase van een Europese ziel die zich overgeeft aan het intens poëtische van een avond in Afrika. Daarna horen we een deel met een Arabische achtergrond. De uitbundigheid van het leven in de zon met alle heldere kleuren. En tenslotte zijn we in de finale alweer op de terugreis en we zitten barstensvol herinneringen. In dit deel waaien er Chinese klanken voorbij, zodat we eraan herinnerd worden dat de Franse marine ook vaak koers zette naar koloniën in Zuidoost-Azië. We horen een uitvoering door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny.

Dat was het eerste strijkkwartet opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het Quatuor à cordes Jean-Noël Mollard. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede strijkkwartet in Beschoot.

Het Quatuor-accord de Jean-Noël Mollard speelde het tweede strijkkwartet uit 1773 van de Saint-Georges. Luistert u nu naar zijn derde strijkkwartet in G klein.

Dat was het derde strijkkwartet in G-kleine opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het quatuor-accord Jean-Noël Mollard. Hier is zijn vierde strijkkwartet.

Het quatuor-accord de Jean-Noël Mollard speelde het vierde strijkkwartet in C klein van de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het vijfde strijkkwartet.

Van Joseph de Saint-Georges hoorde u het vijfde strijkkwartet in G-klein opus 1 uit 1773. Ook deze keer hoorde u het Quatuor à cordes de Jean-Noël Mollard. Nu tot slot het eerste deel uit het zesde strijkkwartet en dat staat in D groot.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

U hoorde zojuist het pianokwintet in F kleine terts met het Quatuor Ludwig en de pianist Michael Levinas. We gaan nu verder met een jeugdwerk van César Franck, die in deze aflevering van de Wandeling centraal staat. U gaat luisteren naar een pianotrio, nummer 4, opus 2 in B kleine terts. En dit werk bestaat slechts uit één deel, namelijk het Allegro. U gaat luisteren naar de Bekova Sisters, te weten Elvira op viool, Alfia op cello en tenslotte Eleonora op piano.

U hoorde kamermuziek van César Franck. Het laatste stuk wat u heeft geluisterd was een jeugdwerk. Het pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. Het Allegro, uitgevoerd door de Bekova Sisters. Elvira op viool, Alfia op cello en Eleonora op piano. En dit programma, De Wandeling, werd voor u samengesteld door Jan Kruijt.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met in het komende uur de derde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. Vanavond draait het allemaal om de componisten Jerzy Antonín Benda en Jan Ladislav Dusek. De boheemse componist Jerzy Antonín Benda, daar beginnen we mee. Hij kwam uit een groot geslacht van componisten en muzici die nog steeds actief zijn in de muziekwereld. Vanaf 1742 was hij tweede violist van de hofkapel van Frederik de Grote. En daarna stortte hij zich in de wereld van de opera en ging naar de hertog van Sachsen-Gotha. Benda omarmde daar een nieuwe vorm van muziektheater, het melodrama. Nu echter instrumentale muziek van Benda, een concert voor toetsinstrument en strijkers. Je hoort geen pianoconcert à la Mozart, maar een dialoog tussen piano en 5 strijkers.

gespeeld door de pianist Sebastian Benda en de Benda Musicians. Dit was het concert voor piano en strijkers van Jerzy Antonin Benda. En van Benda stappen we nu naar Jan Ladislav Dusek. Deze Moravische componist en pianovirtuoos reisde flink wat af. Rond 1780 naar Nederland, verder naar Catharina de Grote, Marie Antoinette en ook nog een keer naar Engeland. En hij zou sterven in Parijs. Als we dadelijk naar de muziek gaan luisteren van Dusek, horen we al een voorbode van Chopin. De muziek is dan ook heel modern voor zijn tijd. Voor een benefietconcert in maart 1810, dat ter ere van hem werd gegeven, schreef de componist het pianoconcert in S-groot. En natuurlijk zat hij zelf achter de piano. Hier is pianist Jan Novotný.

Dit was het pianoconcert in S groot van Jan Ladislav Dusek met pianist Jan Novotný en de Praagse Kamerfilharmonie om leiding van Leos Swarovski. We blijven nog even bij Dusek en luisteren naar het derde deel uit de pianosonate in S groot, Le Retour à Paris.

gespeeld door pianist Jan Novotny. Het derde deel uit de pianosonate in As groot, Le Retour à Paris van Dussek. Dit is de concertzender met de derde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. De laatste opname ligt al voor u klaar, ook van Jan Ladislav Dussek, de sonate nummer 13 in E groot. Hier is Jacques Ock, pianoforte.

De sonate nummer 13 in E groot van Jan Ladislav Dussek werd gespeeld door Jacques Ock pianoforte. Daarmee besluiten we dit programma Klassiek Tsjechië, dat voor de concertzaal werd samengesteld door

Dag luisteraars, vandaag ga ik weer verder met Gesprek onder acht ogen, een reis door de strijkkwartetten van Haydn. In de vorige aflevering waren we gekomen bij opus 64. Die schreef Haydn in het jaar 1790, een omslagpunt in zijn lange leven. Hij was niet meer in dienst van het vorstenhuis Esterhazy en hij kreeg uitnodigingen uit heel Europa. Het werd uiteindelijk Londen, een metropool met een bloeiend muziekleven. Haydn's eerste concert werd in The Morning Chronicle als volgt gerecenseerd. Het eerste concert ter ere van Haydn vond gisteravond plaats en er is misschien wel nooit eerder zo'n muzikaal hoogtepunt geweest. Het is niet verwonderlijk dat wie van muziek houdt geneigd is Haydn te bewonderen, ja zelfs te vereren, zoals wij onze Shakespeare. Hij beroert en leidt de hartstochten zoals hij wil. Het doet ons genoegen dat het concert op deze eerste avond reeds zo druk bezocht werd, want het moet ons van het hart dat wij hopen dat het belangrijkste muzikale genie van deze tijd zich hier zo thuis voelt dat hij in Engeland zal blijven wonen. Tot zover deze liefdesverklaring in de Londense ochtendkrant The Morning Chronicle. Haydn maakte hier kennis met concerten voor een veel groter publiek dan het handjevol keuvelende aristocraten dat hij tot nu toe als toehoorders had gehad. En hij stelde zijn componeerstijl dan ook bij. Zijn strijkkwartetten werden iets minder intiem. Met name de ritmiek moet ervoor zorg dragen dat de muziek over de eerste rijen toehoorders heen wordt getild. De humor wordt wat meer van dikhout zaagt men planken en er komt zo nu en dan wat meer effectbejag voor de eerste violist. Kortom, Haydn's symfonieën en kwartetten komen qua stijl een beetje dichter bij elkaar te staan. En dan gaan we nu luisteren naar zo'n kwartet, opus 64 nummer 4 door het Angelus Quartet.

In de finale van Haydn's Quartet opus 64 nummer 4 door het Angelus Quartet kon je twee dingen duidelijk horen. Haydn laat het publiek met een knipoog in het ongewisse of het stuk nou afgelopen is of niet en hij laat de primarius ijzingwekkend hoog spelen. Allemaal bedoeld om het publiek erbij te houden. Haydn heeft een heerlijke tijd in Engeland. Hij geniet van alle aandacht en ondanks dat hij bijna 60 is, ligt hij goed bij de dames. Hij heeft zelfs een verhouding met een vrolijke weduwe. Haydn raakt diep onder de indruk van de Messiah van Handel en besluit om iets vergelijkbaars te componeren. De Universiteit van Oxford overhandigt hem een eredoctoraat. In zijn dagboek lezen we dat hij dat allemaal wel leuk vond, maar ook erg duur. Haydn was vreselijk op de penning en hij moest tijdens die universitaire plechtigheid zelf betalen voor het klokgelui en de huur van zijn toga. En hij schrijft voor die gelegenheid natuurlijk een symfonie, zijn 92ste, die de geschiedenis ingaat als de Oxford Symfonie. Maar we waren bezig met zijn strijkkwartetten. We draaien nu opus 64 nummer 6... Let u speciaal eens op de ingenieus gecomponeerde finale, een bron van inspiratie voor een collega-componist. Het Quatuor Mosaïque op historische instrumenten.

Het Angelus Quartet met Haydn's opus 71 nummer 1. Niet gecomponeerd voor de huiskamer, maar voor een Londense concertzaal met 800 man publiek. Dat kan je ook duidelijk horen aan het volgende kwartet, opus 71 nummer 3. Het fortissimo-akkoord aan het begin is ongetwijfeld bedoeld om het pratende publiek tot zwijgen te brengen. U hoort het Angelus Quartet.

U luistert naar het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek met de tweede aflevering over de Nederlandse componist Leo Smit. Dat de muziek van Leo Smit nog te beluisteren is, is vooral te danken aan de flautiste Leonora Pammeijer en haar Leo Smit Stichting. In de Tweede Wereldoorlog werden, als bekend, veel componisten het zwijgen opgelegd wegens Joodse afkomst of verzetswerk. En deze Leo Smit Stichting doet onderzoek naar deze componisten, geeft bladmuziek van hen uit en laat de muziek weer klinken. U hoort Leonora Pammeijer nu in het trio uit 1926 samen met Edith van Moer-Gestel viola en Erika Waardenburg harp.

En dat was het trio uit 1926 van Leo Smit. Als laatste werk in deze tweede aflevering over de muziek van Leo Smit laten we u het concerto voor piano en blaasinstrumenten horen. U hoort het Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard met Roland Brautigam aan de piano.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma, maar we hebben nog wat tijd over. En dat kunnen we zeker benutten, denk ik. Wat gaan we nog luisteren?
1: Zeker. Ik heb daarvoor Frühlingsstromen van Hans Hotter, ook een heel belangrijke zanger. Zeker in de winterreizen, met Gerard Moore aan de vleugel. Ook een, gewoon traditioneel, een van de grootste begeleiders ooit. En dat is van 1955.

Dit is de Concertzender met deel 6 van onze serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 6 heet Danzas en Contradanzas. In het Cuba van de 19e eeuw stond de dansmuziek centraal. Ignacio Cervantes Cavanaugh kwam door het toedoen van de Amerikaanse componist en pianovirtuoos Louis Moreau Gottschalk op het Parijse conservatorium terecht. Vooral schreef hij veel danzas. Hij probeerde ook een opera te schrijven in 1895, Maledetto, maar die bleef onvoltooid. De Cubaanse danza is geschreven in 2/4 maat en bestaat uit 2 of 3 delen. Zijn danzas zijn soms pompeus, maar ook heel virtuoos. Van deze virtuoze pianist en componist horen we van de pakweg 41 danzas cubanas er 27 in de versie voor klarinet en piano. Uitgevoerd door Sandra Mirabel, klarinet, Jacob Klaassen, piano. Muziek van Ignacio Cervantes Cavanaugh.

Dat waren 27 danzas cubanas van Ignacio Cervantes Cavano. Op klarinet hoorde u Sandra Mirabel en achter de piano zat Jacob Klaassen. De eerste Cubaanse componist was Manuel Saumel Robredo. Hij was ook dirigent, organist en pianist. En ook hij waagde zich aan een opera en ook dat werd niets. Maar vooral is zijn naam verbonden aan de Cubaanse contradanza. Een Caraïbische vorm van de Franse contredanse. Maar in deze muziek horen we ook Afro-Cubaanse invloeden. Van de ruim 52 contradanza's horen wij er nu 5. Ook voor deze versie tekenen Sandra Mirabel klarinet en Jacob Klaassen piano.

Dat waren tot besluit 5 contradanzas van Manuel Saumel Robredo. Met klarinetiste Sandra Mirabel en pianist Jacob Klaassen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6 van de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Samenstelling Cassandra van Acht.

Dinsdagavond, luisteraars, welkom bij het programma De Wandeling van de Concertzender. Met vandaag de voorlopig laatste aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks kamermuziek voor strijkers, maar we beginnen vocaal. Met een werk voor sopraan, koor en piano uit Schubert's sterfjaar 1828. Het werk in kwestie is Mirjams Siegeszang. Een werk dat gebaseerd is op een gedicht van Franz Grillparzer. En het is ook meteen het meest omvangrijke werk dat Schubert schreef voor gemengd koor en piano. Je zou het geheel kunnen omschrijven als een soort cantate of misschien zelfs een klein oratorium. Immers, Mirjams Siegeszang beschrijft een Bijbels verhaal, de uittocht van Mirjam uit Egypte. Mirjam was de zuster van Mozes en zij blikt terug op haar doortocht door de Rode Zee en de ondergang natuurlijk van de farao en diens leger. In opzet en stijl van het werk is de belangstelling die Schubert aan het eind van zijn leven ontwikkelde voor oratoria van Händel goed terug te horen. Zeker ook in het slot, want de Siegeszang besluit met een koorfuga, ook al ongebruikelijk voor Schubert. Hier is het werk in een uitvoering door sopraan Charlotte Margiono, pianist Rudolf Jansen en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl.

Charlotte Margione, sopraan, en Rudolf Janssen piano, samen met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl. Zij voerden Mirjams Siegesang, Deutsch 942, uit van Franz Schubert. Met zeker aan het einde meer dan een vleugje Händel erin. U heeft het misschien wel herkend. Een van de laatste werken van Schubert was dat. En we gaan terug naar de andere kant van zijn carrière, naar het begin. Een aantal vroege stukken dus, uit 1813, toen Schubert 16 jaar oud was. Hier zijn allereerst 5 menuetten en 6 trio's Deutsch 89 in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet.

Vijf menuetten en zes trio's. Deutsch 89 van Franz Schubert was dat, in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet. En ja, we gaan er geen Schubert bingo maar van maken vanavond hoor. Maar na Deutsch 89 komt natuurlijk Deutsch 90 van Schubert. Eveneens vijf Duitse dansen met zeven trio's en een coda. En Schubert schreef de dansen, net als de menuetten trouwens, die u net hoorde, voor een klein ensemble dat ontstond rond het familiestrijkkwartet van de Schuberts. En let op de rol van de altviool, want die werd destijds door Frans zelf gespeeld.

Het Leipziger Strijkkwartet nam ze op, deze kleine pareltjes, dat zijn het toch wel. 5 Duitse dansen met 7 trio's en een coda, Deutsch 90 van Franz Schubert. Een jeugdwerk en wat voor een. Tot besluit van deze wandeling keren we terug naar vocaalwerk van Schubert. Met het Nachtgesang im Walde, Deutsch 913, uit 1827. Het jaar voor Schubert's overlijden, dus een werk, dat Nachtgesang trouwens, op tekst van Johann Gabriel Seidel. En Schubert schreef het voor een prachtige en ongewone combinatie van mannenkoor, 2 tenoren, 2 bassen en 4 horens. Hier is een uitvoering van het Nachtgesang im Walde door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Sharoon Ensemble.

Nachtgesang im Walde was dat Deutsch 913, een werk voor mannenkoor en vier hoorns van Schubert. U hoort een uitvoering door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Charoen Ensemble. En dat bestaat uit leden van de Berliner Philharmoniker. En daarmee besluiten we ook deze laatste aflevering van de wandeling gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. En u weet het, alle werken en alle vorige afleveringen trouwens ook. Ze staan allemaal op de website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren ook namens samensteller Nicolaas Hoekstra. En tot het einde hoort u nog een heel kort menuetje voor strijkkwartet van Schubert.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 rond de componist Nikolaj Jakovlevski Mijaïkovski. Hij leefde van 1881 tot 1950. En in dit derde deel kunt u verwachten de derde symfonie in A klein opus 15 en de serenade opus 32. En we hebben het over de periode 1914-1929. De derde symfonie in A klein uit 1914 is een dramatisch werk. De componist was in een grote crisis. Aan de ene kant omarmde hij nog steeds de Russische romantiek en vroeg hij zich af welke weg hij moest inslaan. En aan de andere kant was Nikolaj niet tevreden over de politiek van die tijd. Dit alles komt in deze symfonie om de hoek kijken, maar ook op het einde gaat het in dit werk over de Eerste Wereldoorlog. De symfonie heeft de componist opgedragen aan zijn vriend en collega Boris Azajev. Na dit werk was Nikolaj zeker niet tevreden. Hij wilde zelfs een punt zetten achter zijn carrière, maar uiteindelijk ging hij weer verder. Na veel wikken en wegen omarmde hij min of meer het Russisch nationalisme. Deze derde symfonie horen we nu met de USSR Symfonieorkest onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

gaat het om originele kanonnen uit die tijd en musketten uit de 18e eeuw. Dit alles hoort u met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel.

excuses voor de kanonschoten die enigszins oudejaarsavondachtig overkwamen. Ons dit cd'tje was geen ideaal medium daarvoor. Maar u heeft geluisterd naar Wellington's Sieg van Beethoven met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. In oktober 1813 zouden Napoleon en zijn soldaten tegenover de legers van de Russen komen te staan. En daar waren dus niet alleen de Russen, maar ook de Zweden en de Pruisen. En Napoleon en zijn manschappen verloren deze veldslag bij Leipzig. De Zweedse componist Frans Perwald verwerkte deze gebeurtenis in een muzikaal schilderij in 1828. Net als bij Beethoven horen we ook hier weer het God Save the King. Luistert u naar het Malmö Opera Orchestra onder leiding van Niklas Willén.

De slag bij Leipzig van Frans Berwald werd uitgevoerd door het Malmö Opera Orkest onder leiding van Niklas Wilén. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van aflevering 2 in de programmaserie Oorlog en Vrede, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling in de sfeer van dit programma. Weinig mensen zouden zonder mijn aankondiging kunnen bedenken dat de volgende muziek van Beethoven is. Hij stuurde de partituur naar zijn leerling, vriend en weldoener, aartshertog Rudolf, die de muziek liet klinken tijdens een parade van de cavalerie. Beethoven schreef er een ironisch briefje bij. Ik begrijp dat uw keizerlijke hoogheid nieuwsgierig is naar het effect van mijn muziek op paarden. Ik kom er wel achter of u de ruiters zal helpen bij het maken van een salto mortale. Zoals gevraagd zal ik mijn hippies opus in gestrekte galop naar u toesturen.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we nodigen u het komend uur uit voor De Wandeling met kamermuziek van Ravel en Chausson. En we beginnen met werk van Maurice Ravel. En wel zijn pianotrio, bestaande uit de delen Modéré Pantoum, Assez Vif, Pascaille, Très Large en de finale Animé. Uitvoerende zijn de Florison Trio, bestaande uit Anthony Marwood Viool, Richard Lester Violoncello en Susan Tomes Piano.

In de wandeling heeft u geluisterd naar het pianotrio van Maurice Ravel door de Florissant Trio, bestaande uit Anthony Marwood viool, Richard Lester violoncello en Susan Tomes piano. Het tweede deel wordt gevuld met het werk van Ernest Chausson, namelijk zijn strijkkwartet in C klein opus 35, gecompleteerd door Vincent Dindy. De delen zijn grave, très calme en gaiement et pas trop vite. Het quatuor Ludwig, bestaande uit Jean-Philippe Audoli en Elenette Owen viool, Patrick Faure altviool en Anne Copéry violoncello gaan het uitvoeren.

In het tweede deel van deze wandeling bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het strijkkwartet in C klein, opus 35 van Ernest Chanson, uitgevoerd door het quatuor Ludwig, bestaande uit Jean-Philippe Audoly en Eleni Owen viool, Patrick Fauré altviool en Anne Copéry violoncello. Deze wandeling werd voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. Dat de viering van carnaval het leven van een componist heeft gered, is op zijn minst opmerkelijk. Maar opmerkelijk was het leven van Robert Schumann sowieso. Gezegend met een grote muzikaliteit en een ongekende pianistische vaardigheid, leek hij voorbestemd om uit te groeien tot groot pianist. We hebben het over begin 19e eeuw, toen grote pianisten ongeveer supersterren waren. Maar ach, de jonge Schumann ging wel heel ver in zijn pianistieke training en verloor al snel het gevoel in twee vingers. Einde, sterpianist Schumann. Begin, componist Schumann. En wat voor componist? Vandaag van zijn hand twee pianosonates. Een schreeuw van liefde was hoe Robert Schumann zijn eerste pianosonate in Vies Klein vrij vertaald beschreef aan zijn geliefde Clara Wieck. Ze was pas 16 jaar oud, hij 25. Ze was een van de beroemdste pianisten in Europa, terwijl hij probeerde nog steeds naam te maken als componist. Robert en Clara hadden elkaar ontmoet toen ze een meisje van 9 was en toen hij piano kwam studeren bij haar vader. Toen ze nog een kind was, vertelde hij haar spookverhalen die haar zowel van afschuw deden lachen als schreeuwen. Grap genoeg, in 1833, toen hij deze sonate begon te schrijven, was hij eigenlijk verliefd op iemand anders, op Ernestine von Fricken. Zij was ook pianiste, maar niet van dezelfde statuur als Clara. Hij zei later tegen haar: Ernestine moest eerst gebeuren voordat wij samen waren. Schumann publiceerde deze eerste sonate als pianoforte sonate, opgedragen aan Clara door Florestan und Eusebius. Dat was alles wat hij schreef. De meeste mensen hadden geen idee wie deze Florestan en Eusebius waren. In feite waren ze één persoon, hij zelf, in verschillende persoonlijkheden. Florestan, een man vol actie en kracht, en Eusebius, de melancholieke dromer. Schumann gaf er sowieso nog echt om wat de massa dacht. In de Neue Zeitschrift für Musik, een muziektijdschrift waarvan hij redacteur was, had hij bijvoorbeeld ook de denkbeeldige Davids Bündler gevormd om de conservatieve, zogenoemde Filistijnen van de muzikale wereld tegen te gaan. Dat was waarschijnlijk ook gewoon een manier om ze in verwarring te brengen. Er is deze vierdelige eerste pianosonate van Schumann gespeeld door Leif Ove Andsnes.

Van Robert Schumann was dit de eerste pianosonate opus 11 in Viesklein, gespeeld door Leif Ove Andsnes. Tegen het einde van zijn leven kreeg Schumann steeds meer mentale problemen, waarschijnlijk deels ten gevolge van zijn syfilis. Hiernaast was depressie een familiekwaal. In februari 1854 deed Schumann een zelfmoordpoging door in Bonn de Rijn in te springen. Omstanders die op dat moment carnaval vierden, konden hem er op tijd uithalen. Hij werd opgenomen in een gesticht nabij Bonn, waar hij 2 jaar later op zijn 46e kwam te overlijden. Veel is gespeculeerd over de geestelijke gezondheid van Schumann. Pas in 1991 kwamen Schumanns op mysterieuze wijze verloren medische dossiers uit het Endenich-gesticht weer boven water. Aribert Reimann, een Berlijns componist en uit de familie afkomstig, erfde de dossiers op voorwaarde dat hij ze geheim zou houden. Afijn, in 2006, 150 jaar dus na Schumanns dood, werden de documenten in hun geheel gepubliceerd. Op basis hiervan lijkt er tegenwoordig overeenstemming te zijn dat Schumann stierf aan neurosyphilis. Carnaval en neurosyphilis. Laten we de muziek van Schumann laten spreken, dat zegt veel meer. Hier is deze 2e pianosonate. U hoort Mitsuko Uchida.

Tot slot van de uitzending hoorde u Schumanns tweede sonate voor piano, opus 22, door Mitsuko Uchida. Omdat er nog wat tijd is voordat het volgende programma begint, hoort u Arkady Volodos in Einsame Bloemen uit Waldszenen, ook van Robert Schumann.

Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek in dit uur kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Jeroen Hommels.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag een opname van het exclusieve concert in de Meinaardskerk in Minnertscha op 16 juni. Dat concert was rond de 19e eeuwse componist Johannes van Bree. En die leefde van 1801 tot 1857. Het Nieuw Philharmonisch Orkest onder leiding van Tjalling Wijnstra had twee wereldprimeurs. De werken Concert pour le violon en le violon, denk ik dat dat moet zijn, en Fantasia werden nooit eerder uitgevoerd. Componist-dirigent Tjalling Wijnstra heeft bij zijn speurtocht naar muziek van de componist Johannes van Bree een partituur aangetroffen die nog niet was voorzien van partijen en ook nog nooit was uitgevoerd. Dit werk heet Concert pour le violon. Ook trof hij Fantasia aan in een notitieblok. Van Bree woonde en werkte in Friesland en was enkele jaren werkzaam in Minnertscha als gast van de baron Collot d'Escurie. Hij maakte daar zijn eerste composities. We beginnen met de concertouverture voor groot orkest in B-kleine terts. Als tweede hoort u over zo'n 12 minuten de wereldpremière van Concert pour le violon.

Dit was Fantasia en forme de symphonie van Johannes van Bree. En dit was de tweede wereldpremière op dit concert. En die wereldpremières die waren ontdekt door de dirigent van het Nieuw Philharmonisch Orkest, Tjalling Wijnstra. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze concertzender live, gewijd aan het exclusieve concert in de Meinaardskerk in Minnatscha op 16 juni, rond de 19e eeuwse componist Johannes van Bree, die leefde van 1801 tot 1857. Techniek Tom Dunnebier, productie Sam de Jong en samenstelling Wannes Dirven. Ja, we hebben nog wat tijd over, dus u gaat nu luisteren naar nog meer wereldpremières, maar dan als opstapje naar het volgende programma van Rossini. En ze worden op piano gespeeld door Marco Sollini.

U luistert naar de Concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www.concertzender.nl. En ik herhaal het nog een keertje: www.concertzender.nl.

Luisteraars, welkom. In onze uitzending De Complete Rossini gaan we de komende anderhalf uur weer verder waar we de vorige keer gebleven waren. De bijzondere soirée musicale van het festival Rossini in Wildbad. En dat was in 1992. Daar stonden op het programma de vroege cantates van Rossini voor twee of meer stemmen en piano. Allereerst de cantate Dalle quiete et pallid ombre voor sopraan en bas naar een gedicht van Porto Gruario Venanzio. En dat was uit 1812. Rossini componeerde deze cantate ter ere van de terugkeer van prins Eugenio, een terugkeer van de Russische veldtocht. U hoort dit werk nu met Moon Son Park, sopraan, en Thomas Pfeiffer, bariton. Michael Kort zit achter de piano, cantate Dalla quiete e pallid ombre.

Dat was de cantate Dalle Quiete e Pallid Ombre, muziek van Rossini uit 1812. U hoorde Monsoon Park, sopraan, Thomas Pfeiffer, bariton en Michael Kortzelt achter de piano. Nogmaals een cantate in dit programma, de complete Rossini, en wel de cantate Aurora uit 1815. Met Julia Mende, sopraan, Birgitta Schork alt en Thomas Pfeiffer bariton. En Michael Kort zit weer achter de piano.

De cantate Aurora van Rossini met Julia Mende sopraan, Birgitte Schork alt en Thomas Pfeiffer bariton. Ook nu weer zat Michael Kort achter de piano. Tijdens de bijzondere soirée musicale in Bad Wildbad stond ook op het programma Rossini's Trois Coeurs Religieux. Voor sopraan zijn die en vrouwenkoor, en hij schreef ze in 1844. De koren La Foi en L'Espérance zijn een bewerking uit Rossini's Edipo a Colono. De toneelmuziek voor Sophocles Oedipus in Colonus uit 1817. La Charité, het laatste koor, schreef de componist in 1844. In dat jaar ging het werk in première op 20 november in het huis van Rossini's Parijse uitgever Troupenat. Trois Coeurs Religieux, u hoort achtereenvolgens La Foi, L'Espérance en La Charité met Monsoon Park, sopraan, vocaal ensemble Coloratura onder leiding van Carmen Maria Carnecci. En ook hier zit Michael Kort achter de piano.

Dit is de concertzender met het programma Saxofoon. De tweede aflevering vandaag uit de serie rond de saxofoon. En daarin aandacht voor de periode tussen 1862 en 1864. We blijven vanavond nog even stilstaan bij Jean-Baptiste Saint-Gelais en zijn werken voor saxofoon en piano. Ook dit keer een hoofdrol voor het Quartetto di Sassofoni Academia en pianist Bruno Canino. We gaan van start met Solo de Concert nummer 3 en 4.

U hoorde baritonsaxofonist Fabrizio Paoletti en tenorsaxofonist Giuseppe Berardini in twee werken van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Achter de piano zat Bruno Canino. We gaan verder met twee fantasieën van dezelfde componist voor twee saxofoons. U hoort Enzo Filippetti alt-saxofoon en Gaetano Di Bacco sopraansaxofoon.

Dat was Saint-Gelais' Fantasie brillante sur un thème original, opus 86, gevolgd door Fantasie, opus 89. U hoorde Enzo Filippetti als saxofoon en Gaetano Di Bacco sopraansaxofoon. Dit is de Concertzender met de derde aflevering van het programma Saxofoon. Met deze aflevering aandacht voor een van de eerste componisten die speciaal voor dit instrument componeerde. En dat is Jean-Baptiste Saint-Gelais. We gaan verder met drie keer een solo de concert. Nummer 5 tot en met 7. U wordt leden van het Quartetto di Sassofoni Academia, begeleid door Bruno Canino. Enzo Filippetti, Giuseppe Berardini en Fabrizio Paoletti speelden de Sterren van de Hemel in solo de concert nummer 5 tot en met 7 voor alt, tenor en baritonsaxofoon. In dit uur hoort u muziek van componist Jean-Baptiste Saint-Gelais. Zo direct hoort u een belangrijk werk van zijn hand, het eerste saxofoonkwartet. Dat wordt voorafgegaan door de Fantasie opus 102 voor sopraansaxofoon en piano. U hoort eerst Gaetano Di Bacco, sopraansaxofoon en Bruno Canino piano en daarna het voltallige Quartetto di Sassofoni Accademia.

Dat was het Quartetto di Sassofoni Academia met Saint-Gilles' eerste saxofoonkwartet. We sluiten dit programma af met een laatste korte compositie van Saint-Gilles, gevolgd door een bewerking van Ravels strijkkwartet in F groot voor vier saxofoons.

U hoorde het Aurelia saxofoonkwartet met een bewerking van Ravel's strijkkwartet in F groot, voorafgegaan door de Grand Quatuor Concertant van Jean-Baptiste Saint-Gelais. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht en Thomas op de Koel.

Dag dames en heren, dit is het programma Tussen Droom en Daad. Met vandaag deel 2, de periode 1897 tot 1906. Met aandacht voor de componisten Ferruccio Busoni, Horatio Parker en Charles Ives. De Italiaanse componist Ferruccio Busoni maakte naam in het jaar 1897 met zijn vioolconcert in D. Dit virtuose concert horen wij nu met de violist Frank-Peter Zimmermann. En verder luisteren we ook naar het symfonieorkest van de RAI onder leiding van John Storgaerts.

En tot zover het vioolconcert in D van Ferruccio Busoni. En u hoorde de violist Frank-Peter Zimmermann en John Storgaerts dirigeerde het symfonieorkest van de RAI. De Amerikaanse componist Horatio Parker is vooral de geschiedenis ingegaan als de conservatieve leraar van Charles Ives. Maar heel weinig is de muziek van Parker te horen. Maar om een indruk te geven hoort u nu zijn orgelconcert opus 55 uit 1902. En u hoort dat Parker goed heeft geluisterd naar de Duitse muziek uit die tijd. Frans Hauk zit achter het orgel. En verder luisteren we naar de Philharmonie van Ingolstadt onder leiding van Alfredo Ibarra.

Dat was de organist Frans Hauck in het orgelconcert Opus 55 van Horatio Parker. En Alfredo Ibarra dirigeerde de Philharmonie van Ingolstadt. En dan gaan we nu van de leraar naar de leerling, Charles Ives. In 1906 heeft Ives zijn beroemde Central Park in the Dark op papier gezet. En daarin beschrijft Ives aan de ene kant de natuur van het Central Park in de nacht, maar aan de andere kant horen we ook het geluid van de stad. U hoort Seiji Ozawa met het Boston Symphony Orchestra.

En dat was tot besluit van dit programma Central Park in the Dark van Charles Ives. U hoorde het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. U heeft geluisterd naar het programma Tussen Droom en Daad, waarin u muziek hoort op het grensvlak van de romantiek en het modernisme. Samenstelling van dit programma, Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Deze keer kamermuziek van Karl Reinecke. Hij leefde van 1824 tot 1910. We beginnen met zijn pianoquintet in A groot, opus 83, in een uitvoering door leden van het ensemble Villa Musica.